As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ik zal je wijs om hem te vangen. Aha. Zonder ons is Colin Farrell te leek. Aha. Kijk hoe die meisjes aan mij hangen.
1: Jij denkt jij is cool, jij denkt jij is cool.

0: Droom syndroom met vir die son. Prachtige liedjie vir die eerste keer hier op Live 3FM. Nou natuurlijk, vrijdag het ons nog nieuwe treffers vrygestel en een van hulle wat baie vinnig oor die naweek een ginsling geraak het, is Kurt Darren en Zaan Sonnekes se Meisie Meisie. Dit natuurlijk ook oorals op sociale media. So, hoekom dan nou nie? Trek om deur op een maandag. Nog een lekker treffer.
1: Live

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Honger? Ons het jou gedaai. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Watertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

Ik heb jou niet verloren, maar wat het jou geveen? Jouw paspoort op die tafel, het mij hier vastgepijn. Ik zie daar komen oorlog, wat diep daar in jou brand. Je vraagt om ik zou, naar waar je moet gaan.

Daar is zoveel meer wat ik wou zeggen en wat ik oor wou hebben. Maar hier in donker Afrika, wat zoveel van ons vraagt, wat zou het kosten om

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: En my intensie is jou laat twyfel. Die waarheid is dat ek jou mis. Ooh.

voor heel direct wil jou hè, ik ga jou krijg. Is ik weer met mijn rooi rok voor heel direct wil jou hè, ik ga jou krijg. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Dan staan ik op en kom ik weer.

0: Kranen drup. Toiletten lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.

0: De klanken van Jan Jan Jan met Two Tone Life. Dan is hy tyd so 17 minute voor 3, so te sê tyd vir my om te groet. Ek wil net gou laaste twee boodskappe, drie boodskappe vir julle lees, of speel althans van ons luisteraars wat met hulle spog met hulle heel eerste voertuie.
1: Middag Etienne, Johan Lombardi. Ek het in 1974 begin werk, ek het my bestuurslisensie gekry, en toe gee my pa vir my 1964 model, Austin A55. Hy het ook soeke vindekies achter wat gelijk het, soos die Peugeot's van die tijd.
0: Dis hy.
1: En hy, die was een krenkarretjie geweest, lekker gerei met hom.
0: Daar is hy Johan, baie dankie vir jou boodskap, wat hier oprecht om Rudy is in die huis, kom ons oor, wat sê hy?
2: Hi Etienne, goeiemiddag. Weet jy, my eerste voertuig, en gaan jy nou nie glo nie, was in 1956 Opel Olympia. Can you believe it, eh? Dit was my heel eerste kar gewees. Sy rat het nog hier op die stuurwiel gesit.
0: Yes, ja, nee, kyk, ek onthou.
2: Lekker dag hoor. Bye-bye.
0: Daar sê hem Rudy, bye-bye, dankie, altyd lekker om met jou te gesels. Marina is in die huis.
3: Goeiemiddag, Etienne. My eerste voertuig in 82 was een Pesola. Ons het na by die hospitaal geblei, want ek het ons verpleeg. So dit was een kwestie van, dis te ver om te loop en te na by om te ry. Maar ek het om geniet, ek het om een hele paar jaar gerei. Goed gaan, dankie vir die mooie muziek.
0: Daar sê Marina, altyd lekker om van jou te hoor, en op die noot gaan ek ongelukkig moet afsluit, en jylle moet groet, maar baie dankie vir amal se boodskappe vandag, ek waardeer, jylle oprecht, ek kon nou nie by amal uitkom nie, ek het uit tyd uit gehardloop, en die man homself, Big Nick, staan al reg met die Big Nick Drive, so hy vat die stuurwiel by my oor, en hy hou vir jou geselskap, tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is daarom hore terug, met die middag samen zijn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

se blom. Bij die hemel boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: Jan Blom, Rain and Velvet, beautiful song tussen die lijnen. Volg van Luister FM op TikTok, @LuisterFM Live. Ons kyk weer na jou weer om die draai.
1: Astro Paint Kyberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kyberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 22 September, Aliwal Noord 13:24, Bishu 15:28, Kraddock 14:26, Dispatch 15:27, West London 18:23, Fort Beaufort 13:27, 10% reën, Graaf-Reinet 15:27, Gramstad 14:29, Jeffreys Bay 16:23, Mtata 13:24, 10% reën, Port Alfred 17:23, Port Elizabeth 16:24, 10% reën, Port St. John's 18:23, Queenstown 13:25 en Uitenhage 15:28. Dis jou weer vir môre, Dinsdag 22 September.

Jeg var 16, vind i kop. Jeg rendte in jouw hoed. Jouw jas stod doorgeknoop. Jouw glimlach zo. En die echo van jouw wegstap. En die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraaien.

zou ik jou in slaap zwerven. Hier die lach of met die lang pad. Na zomer wist je jong, waar ik jou zoek.

Als jij eendag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugbrengen, zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Wees morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Azade is Phil Collins, Another Day in Paradise. Prachtige muziek, mooie muziek op een maandag. Lekker muziek, is tijd voor jou hartstof. Is je gereed voor me, als je niet weet hoe dit werk je, ek geef jou woord. Die handwoordenboek van die Afrikaanse taal, die hartstof. En dan moet jy vir my die woord gebruik in een sin en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Vandaagse woord vir hartstof is verpluk, verpluk, V-E-R-P-L-I-K. V-E-R-P-L-I-K. Gebruik hom vir my in een sin en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Dis vandaagse woord vir hartstof, verpluk. Gebruik hom vir my in een sin. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek wil hê, jy moet vir my een sinnetjie maak. As jy net vir my die betekenis gestuur, dan gaan ek om ignoreer. So maak so vir my. Dit is vandagse woord van hartstof. The Chitty Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24 September by Fairview Sports Center. Kom geniet die dag, prop vol familie, pret, kultuur, muziek en kos. Val in vir ontbijt, blijf vir aandete. Kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Luffy die aand in. Kaartjies is slegs R30 en kinders onder 12 gratis toegang. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12, so kom sê hallo by die lekker luister lorry. Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.

the gate. Roman falls the cloud. Asfaltstukken van jou val allemaal dun.

was op in black, awesome in my neck. Dit het my bygeblek, alles is als voorbij. Ek kry nie geslaap nie, ek rond nie rond.

er was nat daar jaar. Ik deed mijn hart kom stil, met jouw glimlach stang je daar. Onthou jij daar die dag? Je is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Je is mijn hand in die donker, je is die stem wat ik wil hoor. Je hebt met mijn hart kom.

0: vir ewig op repeat.
1: Astro Paint, Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

lees eens boks. Ze kijkt naar die hoop, man. Dan kom er die kou. Nou is iets in mij uit, wat nog gloeit, waar het soms bloeit.

0: stellen. Spijt.
1: Astropunk Kuybergaal vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropunk spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropunk Kuybergaal, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

verdwijn. Ons verdrege master, een putte op je zand. Als je vol wil, laat je wegen hier in namen.

drink het uit. Drink het alles tot er niks meer voor blijft. Drink het uit. Drink het uit. Drink het uit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Van kap tot die kant van Ranghoense Kaai.
1: Moes ons wegvaar, moes ons wegvaar.
0: En selfs waar ons vast.